0: voor het verkiezing bent en niet voor een vrouw.
1: Ja.
2: Stay tuned. Also, you can look him back up and check him all around, please.
3: 10-4.
4: 78 station. Copy BL and 28. Mr. Personal Tag, Mary Edward Sam, Tom Ida Zebra Adam. Mary Edward Sam, Tom Ida Zebra Adam on a Jeep Gladiator. DL is 802-487-893. 802-487-893.